Slippin' and Slidin', hoe heet, The Feet of the Ground. Dat is waar Ron Schmidt met Stop the World, I'll Jump Off. Damals ingespeeld in de Sun Studio van Sam Phillips, maar damals in die funky jaren niet veröffentlicht. Alright, de volgende track, rockabilly track, is van de country hillbilly Carl Schmidt. Carl Schmidt was damals in die funky jaren natuurlijk strictly country. Maar hij had damals in 1955 ook enige zeer goede uptempo songs ingespeeld. Fast rockabilly. Carl Schmidt en oh, stop!

Yeah, go man go, rock around the clock, on the block, with the stop and rock van Freddie Montel. Alright, heute bij ons in de Rocking 50s, louter stop and go, rock and roll songs en een absolute totale collector item sammler rariteit. Heute bij ons in de Rocking 50s en deze stop special is Ralph Robbins en de Rackets met Don't Stop, Don't Stop.

0: Everybody rocks when we stop at the hop.
1: Stop!
2: Everybody stop at the hop. Das war Don E. En ik glaube, das war de einzigste platte die er damals in die 50er jaren had veröffentlicht. De nächste platte is nog een stufe seltener. Van een völlig onbekannte rockabilly medel. Met een stop song. We hebben hier Lita, Rita, Lorraine, met